0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in 2 draden die door het tapijt lopen. Het tapijt is het komende jaar te zien in het British Museum in Londen. Experts waren bezorgd over onomkeerbare schade, maar dat blijkt dus goed mee te vallen. Het tapijt keert in de zomer van volgend jaar terug naar Normandië, waar het dan een restauratie zal ondergaan die ook al meerdere malen is uitgesteld. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn doelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snikoer ook in de 1e ronde. Dus zij gaan naar de 2e ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. De club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En dit en volgend weekend is er hinder op de E314 van Aarschot naar Lummen. Wegen en verkeer gaat nieuw asfalt leggen tussen de op- en afritten van Aarschot en Tiel-Twingen over een traject van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over 1 rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft gewoon open. Hackers hebben meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze hebben gestolen van de stad Berlijn. De stad wou het gevraagde losgeld, zo'n 2 miljoen euro, niet betalen. De gestolen data werden door de hackers na het verstrijken van de deadline vrijgegeven op het darknet. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen bestanden, onder andere personeelsdossiers, loonbrieven, maar ook vertrouwelijke documenten uit parlementscommissies en kwetsbaarheidsanalyses van de drinkwatervoorziening in Berlijn. Een door nazi's gestolen schilderij wordt teruggegeven aan een erfgenaam van een Joodse kunstverzamelaar. Dat is overeengekomen in een schikking en bekrachtigd door een Argentijnse rechter. Het schilderij, genaamd Damesportret, gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgenamen van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. De US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in de Hoge Venen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg een warm welkom van het Lommelse publiek en daar was hij blij om.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: En dankzij de zege van Club Brugge staat de ploeg mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En de overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de competitiewedstrijd van vanavond op Standaard bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig. Tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parquet van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat club beter kan dan wat het liet zien.
1: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e. Het is helder, minimaal rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, overwegend droog met maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui. En maximaal zondag tot 25 graden. Fijne ochtend nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

life.

0: Het is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreekse van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk gekal bij elkaar.
0: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog, wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden, maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Eminem. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de perfect.
3: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn...

0: De 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders, ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
0: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parquet van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
2: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken, ja.
0: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
4: Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
5: Ik duw hem open. De grote blinkende poort van M&M Throwback. Want dat is hoe jij het verdient om aan jouw zaterdag te beginnen. Goedemorgen.

0: Het is wel Sander Gillis ooit heeft gezegd.
1: Never change a winning team, zeggen ze dan, hè?
0: Ah ja, maar dat is hetzelfde met David Guetta en Sia. Onder andere met Titanium. Een hele goede morgen. 7 minuten over 7. En welkom in het eerste weekend van september. Het is eigenlijk nog een beetje opwarmen natuurlijk. Want ja, heel veel mensen ook nog op maandag thuis geweest. Omdat die 1 september dan op een dinsdag viel. Maar kom, het is even op adem komen. Het gaat voor heel veel mensen deugd doen, denk ik. En we hebben geluk. Want de zon, die gaan we ook nog eens zien. Echt waar, ik ben het hele herfstgedoe van afgelopen week al beu. Ik heb deze week al een keelontsteking gehad. Ongezien begin september. Maar bon, we zijn er geraakt. Ik ben er geraakt. Jij bent er natuurlijk ook. En dat is het belangrijkste to-do'tje dat je nu al mag vervullen op deze zaterdagochtend. En dat is laten zien in de app Wie is er al wakker met de bakker. Ik hoor het heel graag in alle details. Dus is het om te werken? Is het omdat je al huiswerk hebt? Is het omdat je keileuke plannen hebt dit weekend? Is het met sportcompetities? Je mag het vooral laten zien via de VRT Max app. Het mag met een foto, een berichtje. Een simpele goeiemorgen, daar ben ik ook al content mee. Maar gewoon het bewijs, wie is er al wakker met de bakker? Dat is de deal op zaterdagochtend. En ik zorg ondertussen voor fantastische throwback songs, zoals deze van de Backstreet Boys. Goedemorgen.
2: M&M. Wakker met de bakker.

Het was een hele missie in die videoclip, zwart-wit. Een hele bende met een boot dat aan het zoeken was naar een heel groot kindje in kleur. Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar het is wel Of Monsters and Men, Little Talks. Goedemorgen. Een hele goede morgen, 17 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En het is inclusief al een zachte zon. Ik kan het hier zien in de studio van M&M door de ramen. En ik zie ook online staan op de nieuwspagina's. Vandaag wisselend bewolkt en droog. En in de namiddag zelfs vrij veel zon. Maar het is vooral uitkijken trouwens naar maandag. Wie had dat nog gedacht? Maar ja, dan zou het rond de 27 graden worden. Dat is niet slecht. Laat maar komen. Ik heb heel veel goesting in zo'n nazomertje. Zeker na die keelontsteking van deze week al. Sorry als je het nog hoort. Sorry daarvoor. Maar goed, je kan dit weekend trouwens ook een brainstorm weekend gebruiken. Of het kan creëren eigenlijk. Want het is een vraag die ik deze ochtend heb zien passeren op mijn socials van de Zoo van Antwerpen. Je hebt het misschien wel gezien. Dat 2 dagen geleden is daar een babygorilla geboren. En nu zijn ze natuurlijk nog aan het zoeken naar een naam. 2 belangrijke voorwaarden wel. Het moet een Afrikaanse naam zijn en beginnen met de letter B. Van Bakker bijvoorbeeld. Ja, Bakker gaan we niet nemen. En ja, ik had ChatGPT heel kort even gevraagd ja, welke naam er zouden uitkomen. Maar die had de voorwaarden denk ik niet gelezen, want die kwam niet verder dan Bonobo en Bubbles. Ja, jij gaat het sowieso beter kunnen. Dus tot volgende week. Zondag heb je er nog tijd voor. Dus als je geen ideaal idee hebt voor de babygorilla daar, dan mag je het zeker doorsturen via de Instagram van Zoo Antwerpen. M&M Throwback. Wakker worden.

0: eerste song ooit op M&M. Deze Milk Inc. en Forever. Nu vooral, zaterdag 5 september. Dat is de verjaardag van een held die niet meer tussen ons is. Maar normaal gezien vandaag 80 jaar voor Freddie Mercury. Gaan we straks vieren met de song van Queen die ervoor gaat zorgen dat je energie in overvloed gaat hebben vandaag.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: M&M.
17: M&M

0: Queen op zaterdagochtend. Kan nooit verkeerd uitdraaien. Zeker niet met die Don't Stop Me Now. M&M. En natuurlijk, als jij een berichtje stuurt in de app, daar word ik zo gelukkig van. Het is altijd fijn om te zien. En natuurlijk ook voor jou om te weten dat je niet het gevoel hebt van amai, het is hier zaterdagochtend. Ik ben hier sowieso de enige persoon die is moeten opstaan of zo. Nee, altijd volk aanwezig. Zoals Tim die stuurt, goedemorgen. Zoals elke zaterdag zijn we al bij en klaar om onze hond naar de trimster te brengen. Brenda, die zit met een klein probleem. Die stuurt, goedemorgen, ik ben al enkele uren wakker. Omdat ik nog een jetlag heb na een reis naar Thailand, waar het nu 5 uur later is. Ja, dat zijn natuurlijk een klein beetje de nadelen van zo'n vakantie. Maar hey Brenda, Thailand, niet slecht. Eline, die is er ook al bij, 21 jaar. Ze stuurt, goedemorgen. We zijn met ons viertjes, ik, mijn broer, mama en pluspapa onderweg naar Fantasialand. Jolien, die laat ook weten, goedemorgen Evelien. Ik ga pannenkoeken bakken voor mijn dochter. Ze gaat straks om 9 uur naar de tekenacademie. En ook Emma, die is er al op tijd bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Emma Baken, 19 jaar uit Zeelen. En je stuurt dat je gaat babysitten nu al op dit vroege uur. Neem ons eens mee.
1: Ja, dat klopt. De ouders moeten gaan werken en de kindjes slapen voorlopig nog. Dus ik ben eigenlijk aan het wachten tot ze wakker zijn dat we samen kunnen ontbijten.
0: Oké, maar mega gezellig. En wat staat er dan op de planning met de kindjes naast het ontbijt dan?
1: Vooral spelen vandaag, want ze zijn al naar school geweest. Dus ik denk dat ze wel nog moe gaan zijn van school en samen eten gezellig. En wow. Ja.
0: Leuk.
1: Een rustige dag.
0: Maar ja, maar super tof. En hoeveel exemplaren ga je daar dan rondlopen hebben? En in welke leeftijdscategorie zitten ze?
1: Twee. Eentje van de derde kleuterklas en eentje van de derde leerjaar.
0: Oké, okay, ja, dan is spelen echt wel nog het meest centrale dat daar mag gaan staan. Maar kijk, leuk, ja, Emma. Doe je dat daar vaak dan?
1: Ja, het is ook regelmatig. Ik ben denk ik wel elke week ergens aan het babysitten. Ik vind dat wel tof.
0: Okay, maar kijk, maar ja, je bent ook een van die mensen die op dit moment 19 jaar nog vakantie heeft. Je moet het ervan pakken, ja, natuurlijk. Maar
1: inderdaad.
0: Wat studeer je? Het ligt ook in lijn, hè?
1: Ja, ik ga nu aan mijn derde jaar lager onderwijs. Ja. Dus,
0: Emma,
1: ja,
0: op het lijf geschreven. Dat is meer dan duidelijk.
1: Oh,
0: Emma, je gaat dat daar zeer goed doen. Ik ga je heel veel plezier wensen, want dat wordt er gewoon een keileuke dag. En succes, maar over een paar weken dan met het laatste jaar dan. Hè?
1: Inderdaad, merci.
0: Geniet van de zaterdag. Salutjes.
1: Dank je.

is echt met veel vieren ten huize Beyoncé. Want gisteren is ze 45 jaar geworden. En als we nog eens teruggaan naar 1 september 2006, dan was het de verjaardag van haar tweede album, Birthday. En nu gaat ze dat nog eens extra vieren. Het 20-jarig jubileum van dat album heeft ze een nieuwe release gedaan van Birthday, de 20th Anniversary Deluxe Edition. En daar staan 27 tracks in totaal. Het is een deluxe editie. Er zit van alles bij elkaar gegooid, zoals Deja Vu met Jay-Z staat erop, Beautiful Liar met Shakira. En ook zelfs nummers waar je nog nooit van hebt gehoord. Zoals een samenwerking met Pharrell Williams, Can I Watch You? Dus een deluxe editie om u tegen te zeggen. En natuurlijk ook een van de klassiekers van dat album van 20 jaar geleden.

0: Maar welke song van vroeger is voor jou irreplaceable? M&M. Throwback Takeover. Er is sowieso een nummer. Als je de eerste noten daarvan hoort, de eerste paar seconden, oh man. En dan, je kan het zo voelen gewoon over heel je lijf, dat je denkt van, oh my god, is die song. Dat mag er eentje zijn uit de teens, uit de nillies, verder weg van ons, dat kan ook allemaal. Maar het is één song die jij hier mag aanvragen in Throwback Takeover. Jij neemt de playlist over vlak voor 8 uur. Dan heb ik nog plaats gelaten voor jouw suggestie. Dus een titel en een artiest mag je nu doorsturen in de app van M&M. En wie weet draai ik hem wel voor jou.
1: Dankzij

0: voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: M&M.
0: M&M Throwback.

0: Dat is Eminem Throwback met Milky, Just The Way You Are. En de wijsheid van Sander Gillis.
1: Never change a winning team, zeggen ze dan. Eminem, goeiemorgen.
0: En dat heeft hij ook geregeld, want de M&M Ochtendshow natuurlijk al 2 weken helemaal terug met Sander en Iman. Inclusief de leukste podcast van allemaal. 22 minuten stomme vragen. Vorige week is dat dus gestart met een vers seizoen met icoon Peter van den Bemt. Eigenlijk de echte winnaar van het WK voetbal, niet Spanje.
2: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij inderdaad. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk.
0: Dat blijft echt zo goed. Maar dus in de aflevering 22 uur stomme vragen heeft Peter verteld dat hij als jonge Peter ooit zijn stem heeft uitgeleend aan een voetbalspelletje op de PlayStation, maar echt jaren geleden. En Sander, die heeft dat spelletje gevonden. En Peter die mocht meeluisteren wanneer Sander dat spelletje aan het spelen was. Dat was geniaal.
1: Je hebt in eind jaar 90 je stem geleend aan het PlayStation 1-spel Ronaldo V Voetbal. En je hebt dat spel nooit gehoord of gespeeld, hè?
3: Niet gespeeld en niet gehoord, nee.
1: Oh, het voelt niet meer dan juist dat ik het even toch speel met jou als commentatorstem, terwijl je er gewoon bij hebt.
3: Moet dat?
4: Welkom bij deze wedstrijd die belooft heel spannend te worden. Daarnet had ik nog een gesprek met beide trainers. Ze beloofden me spektakel. Huh? Wat een voetballer.
3: Dat was ik ook.
4: Baas.
5: Baas.
4: Ja.
3: Ja. Ah, ja, dat herken ik mee. Ja.
0: Je moet het filmpje ook maar eens bekijken via de Instagram van M&M. Oh, het is geniaal. Echt het gezicht van Peter van den Bemt. Love it. Podcast 22 minuten zonder vragen. Deze week trouwens ook met een nieuwe aflevering met Judith erbij.

R.E.M., Losing My Religion. Maar veel andere opties die zijn binnengekomen in de app van M&M. Throwback Takeover. Want welke song mag M&M Throwback hier voorlopig helemaal overnemen? Ik zie Bailando liever, amai, van Paradiso hier binnenkomen. Ging ik altijd als kind los, zegt Leia. Talin, die laat weten, Girl Just Wanna Have Fun van Cindy Lauper. Een throwback naar tijden met ons mama in de auto of tijdens het opruimen zongen we altijd mee. En Floor, die had ook een berichtje gestuurd met heel veel blinkende smileys. En vooral bij deze intro. Met Mr. Brightside en The Killers. Floor, goede keuze. Ja.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel, eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: koken. Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko?
9: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
11: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Toon Janssens.
14: Veel voetbalclubs in Vlaanderen werken met wachtlijsten. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
15: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
14: Vooral in de steden staan vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
16: Vandaag stonden wij op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
14: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. Sport. In het voetbal heeft Club Brugge met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van de Lommelse supporters.
17: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dat mag het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan.
14: Dankzij deze overwinning staat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is de 50e editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Bert Sterks geeft een overzicht van de avond.
18: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
14: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar ze herpakten zich en wonnen uiteindelijk met een 89-75. Morgen speelt de Cats hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag zelfs 28 graden.
13: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
19: M&M.
20: Wakker worden met de best songs ever.
19: M&M Throwback.
20: Evelien de Bakker.
21: Dat gaan we direct in de praktijk omzetten met straks Metro Station Alphabeat en nu deze van One Direction. Goedemorgen.

Dan is er One Direction, Drag Me Down. En natuurlijk Eminem Throwback op jouw zaterdagochtend. En we zitten met de harde realiteit dat we in de maand zitten waar het minst naar wordt uitgekeken. Dat is onderzocht blijkbaar. Maar gelukkig maken Earth, Wind & Fire het helemaal goed met deze September. Een hele goede morgen.

je socials. Hoeveel mensen dat ik van hun vakantie een videoclip hen zie maken op deze sound. Van Metro Station en Shake It. Dat is echt geniaal. M&M. M&M Throwback. 12 minuten over 8 op jouw zaterdagochtend. En het leuke is hier in M&M Throwback. Straks ga je ook zelf mogen beslissen of een bepaalde song die niet zo vaak of zelfs nooit meer wordt gespeeld op M&M, of jij die meer wil horen hier in M&M Throwback. Elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. Dus dat beslissingsrecht, jij hebt het straks. Maar eerst even focus op de zaterdagochtend. En toch wel het feit dat de zon aanwezig is. Ik vind het zalig. Want hoe vaak heb je al in de regen gestaan deze week? Ja, toch echt al te veel voor begin september te zijn. Nee, het is echt wel een zalige zaterdag. Het zonnetje gaat er in de namiddag vooral ook doorkomen, normaal gezien. Maar we zullen straks nog wel eens dubbelchecken bij weerman Bram Verbrugge uiteraard. Maar het is wel perfect weer om nog een festivalletje te doen. En natuurlijk zijn die er nog in september. Want Krammerok is er bijvoorbeeld dit weekend, gisteren al. En uiteraard vandaag de tweede dag. Vandaag is het met Bommelien Thijs, met Omdat Het Kan en Average Rob, met Nina Black. En gisteren was het aan de mannen van Bazaar en ook deze, Rudimental.

0: zeer benieuwd of die nog gaat doorgaan. Een song van Rihanna, die je al veel te lang niet meer hebt gehoord. Maar wil je die meer horen hier in M&M Throwback? Jij gaat zo meteen beslissen.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnereepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
0: En voor de...
8: Goedenavond!
0: Waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even...
9: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè?
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel.

0: Nicky stuurt. Ik denk dat ik zenuwachtiger ben dan mijn dochter. Maar ze heeft straks haar eerste turnles. En we gaan natuurlijk mee om te supporteren, maar toch mega spannend.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Jazeker. Want hier in M&M Throwback hoor je dus de leukste songs ter wereld. Uiteraard met volle kwaliteit gekozen. Maar het is natuurlijk zeer belangrijk dat het ook op maat is van jouw wensen. Ik vind dat toch wel zeer belangrijk. Dus wat doe ik hier op zaterdag en zondagochtend? Ik laat jou een song horen die niet zo vaak meer wordt gedraaid hier op M&M. En ik ben eens benieuwd of jij die wel vaker wil horen hier in M&M Throwback, ja of nee. Dus jouw mening mag zeer vlotjes binnenkomen via de app op VRT Max. En als je een bepaalde song graag wilt terughoren, dan mag je gewoon throwback sturen. En mag die officieel in de vuilbak. En wil je die nooit meer terughoren, dan is vuilbak wat je moet doorsturen in de app. Dus, we gaan richting een song van Rihanna. Die ooit in de Ultra Top 50 op een 13e plaats heeft gestaan. Ze heeft uiteraard betere songs gehad. Maar het is wel eentje waarvan ik denk van, ja, misschien wel. Misschien wel voor M&M Throwback. Dus, laat je nog eens overspoelen. Door Rihanna met Te Amo. En dan hoor ik zeer graag of jij die vaker wilt terughoren hier in M&M Throwback, ja of nee. Dus throwback of vuilbak mag je doorsturen via de app.
2: Dit

unanimiteit. Dat zorgt voor een gemakkelijke job bij mij. Want wil je deze song van Rihanna vaker terug horen hier in M&M Throwback, ja of nee? Als het antwoord ja is, dan moet je gewoon Throwback doorsturen in de app van M&M. En dat is vol een bak gedaan. Onder andere Jet, die heeft dat doorgestuurd. Ook Jasmine Welles, die heeft dat doorgestuurd. Nel van der Donk, laat ook weten. Throwback. Sarah stuurt er ook nog bij. Amai, dat is echt een nazomer in een nummer. Absoluut. Dat is Te Amo van Rihanna. En er blijven songs en ideeën ook binnenkomen, wat ook zeer leuk is natuurlijk. Maar voor deze Te Amo van Rihanna is het meer dan duidelijk. Die gaat nog terugkomen hier in M&M Throwback. Zeer leuk om te zien dat het smaakt uiteraard. Hier is geen twijfel over. Deze komt sowieso.

0: Dr. Alban, Sing Hallelujah. Zometeen een vrouw die een dollarteken prefereert in haar naam in plaats van de letter S. Maar eerst 1:59. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Ja, 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst in Vlaanderen voor nieuwe leden. Daar staan honderden kinderen en jongeren op, vooral in grote steden. Dat komt volgens Voetbal Vlaanderen door een tekort aan trainers en andere vrijwilligers en ook een gebrek aan speelruimte. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Er zijn nu al 6 klachten in totaal. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd uiteindelijk 89-75. En dan het weer. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken en temperaturen tot 22 graden. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Een probleem dit weekend op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. Daar zijn ze op dit moment aan het werken, dus daar kan je maar over 1 rijstrook rijden. M&M. Goedemorgen. M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: Kesha die dacht, waarom zou ik de letter S nemen? Als ook een dollarteken kan die young. Met op dit moment het feit waar heel veel misschien wel snotterende en zieke mensen zeer blij mee gaan worden. Maar de zonnestraaltjes, ik zie ze hier in Brussel. Ik zag dat, maar ik moest al nadenken. Oh, Bram, goedemorgen. Het is echt zo'n zaterdagochtend. Ja, ik ben zelf ziek geweest deze week. Dus,
1: vandaar.
0: Ja, dus ik ben zeer blij met de zon, want ik kan echt geen regen weer zien op dit moment, moet ik heel eerlijk zijn.
1: Wel, vandaag ga je een beetje op je positieve komen. Het ziet er goed uit voor vandaag. We hebben wel wat hoge wolkenvelden die de zon sluieren, maar de zon die komt er ook wel geregeld een keertje door. Nu, er gaan ook wel een paar stapelwolken ontstaan straks en daar kan heel lokaal een buitje uitvallen. De kans daarop is het grootst in het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg. Op de andere plaatsen houden we het droog. Met wat minder wind dan gisteren, maar je gaat hem toch nog wel voelen. Matige wind uit het zuidwesten, draait naar het westen. Aan zee kan die met momenten nog vrij krachtig waaien. En temperaturen die doen het niet slecht. 19 tot 21 graden in Vlaanderen en Brussel. Vanavond en vannacht rustig weer, licht bewolkt weer, droog weer. Minima van 10 tot 13 graden. En dan morgen nog wat mooier dan vandaag. Opnieuw met zonne-wolkenvelden, maar het wordt wat warmer. We gaan naar 3 of 24 graden en ook niet al te veel wind. In de later namiddag en morgenavond dan kan er misschien wel een buitje ons land bereiken van over Frankrijk. En met die buien komen we dan toch wel terecht in wat wisselvalliger weer. Met op maandag af en toe een aantal buien. Het wordt wel zomers warm, 24 tot 28 graden. Dus het snotteren kan dan toch wel gaan ophouden. Vooraleer we dan vanaf dinsdag opnieuw in wat minder warm en wat wisselvalliger weer gaan terechtkomen.
0: En dan kan het snotteren terug beginnen.
1: Ja, dat kan terug beginnen.
0: Voilà.
1: Ja.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor 522 euro. Mediamarkt.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
8: Altijd voor M&M.
9: M&M Throwback.

0: Ik zal zeggen, geniet er nog van, voor lang dat het kan. Want nu is het nog Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Maar je weet het, over een paar weken, maanden, is het weer dit, hè? Ja, maar ja. Ja, dat is nog een beetje te vroeg, hè. M&M. M&M Throwback. Maar het is natuurlijk wel een feit. We zitten aan die 1 september, die is gepasseerd. En dan weet je dat het allemaal zeer snel gaat gaan richting het einde van het jaar. Maar zwat, dat zijn details. Wat ook weer typisch is aan 1 september, dat is goede voornemens. Ik hoor dat ook overal in mijn omgeving, dat mensen zoiets hebben van, ah ja, het is 1 september, ik ga weer met dit en dit en dit beginnen. Oké. Vind ik altijd zeer bijzonder. Maar als je inspiratie zoekt, Wiz Khalifa kan het. Echt, die man die zit in zo'n running era. Het is ongezien. Die maakt keiveel filmpjes online. Allemaal van het lopen en echt persoonlijke records dat hij aan het sneuvelen of laat sneuvelen. Je moet het maar eens checken. Maar het is, ja, het is wel echt zoveel dat fans reageren in de comments van gast. Rust ook eens. En hij heeft een filmpje gemaakt deze week dat hij het probeert. Ik zeg probeert.
1: I took you guys' advice and I got a rest. So thanks for being concerned. We just hit a light workout, got some stretching done. But that's really cool that in the comments y'all are like, yo, rest. You know, recovery's part of it too. So we lifted today. It wasn't a light lift, but it was a lift. And some stretching done, dare gun, and we'll get back to it. Church on the move.
0: Dus hij heeft

je bent nu al klaar om te gaan feesten vanavond. Ja, de pre-drink, dat is op onze kosten natuurlijk. Want elke vrijdag en zaterdagochtend dan ga je jouw avond in met M&M Party. Op vrijdag is dat onder andere met DJ Laura Govaert, ook met DJ Licious. En vanavond vanaf 9 uur met DJ Magic. 10 uur, grote aanrader, Tomorrowland, One World Radio.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
13: 14 nieuws.
12: Met Toon Janssens.
14: Veel jongeren moeten lang wachten als ze zich willen aansluiten bij een voetbalclub. 1 op de 3 voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen, bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
15: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
14: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is ook nog geen verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije jaren is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
16: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
14: Sport in het voetbal heeft Club Brugge gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de overwinning, maar hij beseft dat Club beter kan.
17: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
14: Dankzij deze overwinning staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft achtste. Gisteravond is in Brussel de 50ste editie van de Memorial Van Damme van start gegaan. Er werden verschillende meetingrecords gebroken. De beste prestaties ooit op de Memorial in een bepaalde discipline. Dat vertelt Bert Sterks.
2: De Griek Karalis zorgde voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koek uit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
14: Polstokspringer Mondo Duplantis was er niet bij. Hij haakte last minute af door een lichte blessure. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag halen we tot 28 graden.
13: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
18: Het begon met I Need Your Love en dat viel zeer goed mee tussen Calvin Harris en Ellie Goulding, want een jaar later was er deze al.

Circle is er ook al uitgekomen. Free. Met Calvin Harris en Ellie Goulding. En natuurlijk deze Outsides. 7:07 op jouw zaterdagochtend. En een zeer goede plek om te zijn, dat is effectief outside. Niet slecht hoor, buiten. Het zonnetje is zachtjes aanwezig, ook niet te fel. Maar zo'n zachte opstart van jouw zaterdagochtend, niet verkeerd. En je hebt het daarnet misschien gehoord, komende maandag gaan we terug richting 28 graden. Dat is een zeer goede reden om nog eens uit te kijken naar een maandagochtend. Maar nu vooral uitkijken naar een goed gevuld weekend. Sarah die laat onder andere weten dat ze 3 verjaardagsfeestjes heeft dit weekend. Dat is wel heel stevig natuurlijk. Dat is direct terug na je vakantie in gang schieten. Maar misschien heb je zoiets van, ja, een festivalletje mag ook nog wel. Ja, wel, dat kan geregeld worden. Want Krammerok is nog aanwezig. Gisteren was dat met Bazaar en met Rudimental, met Antoon. Maar vandaag ook een zeer mooie affiche met Pommelien Thijs, Omdat het kan, en Average Rob. En onze Nina Black, die staat er ook nog eens. Veel om naar uit te kijken. Ik ga je meteen nog iets kunnen vertellen. Want ik heb misschien een plan. Hebben we een throwback? Je weet het. Je kan daarmee op plaatsen geraken waar je misschien alleen maar van kan dromen. Als je de afgelopen seizoenen ook al naar M&M Throwback hebt geluisterd, dan weet je dat er hier soms wel eens iets te rapen valt. Maar echt goede dingen. Natuurlijk in thema van M&M Throwback. We gaan het volgend weekend doen. Dat kan ik je al vertellen. Maar wat exact? Dat ga ik houden voor morgen. M&M Throwback. Wakker worden met de beste.

0: blijven bewegen, ook op die zaterdagochtend met 5. En dat is gisteren natuurlijk ook gebeurd op het WK basketbal in Berlijn. Direct de start voor onze Belgian Cats. Turkije was de eerste tegenstander. En het ging, om heel eerlijk te zijn, wisselend. Als je die wedstrijd niet hebt gezien, ja, in het derde kwart was er de heropleving. Dus dat is goed. En ze hebben uiteindelijk de winst ook binnengehaald met 89-75 voor onze Belgian Cats. En voor Julie van Loo, ja, echt geen makkelijke periode. Hè? Je hebt het misschien online wel gezien, want een paar dagen geleden is ze haar Peter verloren. Maar gelukkig heeft ze natuurlijk een fantastisch team rond haar.
1: Ik ga eerlijk zeggen, shout-out to the team, want ik heb enorm moeilijke dagen gehad en zij hebben ermee doorgesleurd, de staf, mijn ploegmaten. Ja, ik zei het, zonder hen had ik zelfs niet zoveel vertrouwen gehad vandaag. Dus echt waar, superploeg gewoon. Zij kan niet thuis zijn, maar dit voelt als thuis. Cats is mijn thuis, dus dat kon geen betere plek zijn. Ja, naast mijn familie uiteraard, waar ik zou willen bij zijn, maar zij zijn mijn tweede familie en dat heb ik echt heel hard gevoeld. Dus voilà.
0: En ik weet niet of je het filmpje hebt gezien met Emma Meeseman. Het staat op de Instagram van Sporza, moet je zeker eens checken. Want Emma wordt uitgeroepen tot MVP, dus Most Valuable Player. En ze geeft dat gewoon door aan Julie van Loo. Echt, ik zag, het was een beetje met tranen in mijn ogen deze ochtend. Dus als je die emoties ook even wilt voelen, zeker via Sporza eens checken. En natuurlijk, die volgende uitdaging die staat ook al klaar. Puerto Rico, en dat is voor morgen op dat WK basketbal. Maar gelukkig vandaag ook genoeg sport, onder andere heel veel voetbal uiteraard. Er is ook de Ronde van Spanje, de Vuelta, waar gisteren Wout van Aert nog de ritzege heeft gepakt. En het is daar terug klimmen, dus dat kan je weer volgen vanaf 3 uur op VRT1. En natuurlijk ook de tweede dag van de Memorial van Damme, met onder andere Naffi Thiam die in actie gaat komen. Dat kan je volgen vanaf 7:10 vanavond op VRT Canvas. Make lives.

0: de grommende berenstem van Dermot Kennedy, Power Over Me, op jouw zaterdagochtend. Met straks zeer sympathieke broers die in de Nillies populair waren en dan terugkwamen in de teens. Ja, ja, je weet al over wie ik het heb.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten erop.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PriSungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: drie broers, populair in de nillies. Teruggekomen in de teens en nu nog... altijd hot and trending. M&M.
1: M&M Throwback.
0: Ze is helemaal terug, Miley Cyrus. Maar nu wel in een korte versie en online wordt daar zo zot over gedaan.
2: We talked about yesterday how Miley Cyrus dropped Cyrus from her name. She is now just Miley.
3: Just Miley.
2: Just Miley.
0: Just Miley. Het is een nieuw tijdperk, dus die achternaam die kon ze volledig laten vallen, dacht ze waarschijnlijk, Miley Cyrus. Want ze heeft dus gisteren een nieuwe song gelanceerd. Hoor je hier ook bij ons liever in Raid Song, Bass Pursuits. En dat is direct ook de naam van haar nieuw album ook. Dat we op vrijdag 18 september mogen verwachten. Dus dat is heel snel. En het is natuurlijk een nieuw hoofdstuk ook een beetje voor Miley Cyrus. Ze eert daarmee ook de hechte band met haar meter Dolly Parton, die onlangs is gestorven. Dus daarom gewoon full focus op deze nieuwe periode voor haar. Met ook dus die kortere naam. Maar je weet het, hier in M&M Throwback gaan we niet vooruit, maar achteruit. Nog eens met deze 7 Things.
1: M&M Throwback.
4: Wakker worden

Louise stuurt onderweg met de vriendinnen naar een weekendje Ardennen. En dan deze kaart kunnen meezingen, dat is echt mega plezant. Merci daarvoor. Miley Cyrus en Seven Things. Ja, het wordt nog leuker, want straks een half uur alleen maar richting de teens. Maar nu wel eerst een paar problemen onderweg. Het valt mee eigenlijk. Want op de E314 van Leuven naar Lummen, tussen Aarschot en Tiel-Twingen, daar wordt er gewerkt. En daar kan je op dit moment maar over één rijstrook rijden.

0: Tiens tot 10.
1: Een half uur lang naar het leukste tijdperk ter wereld, naar de Tiens. We gaan eerst naar boven scharen met B.O.B. en Hayley Williams.
2: M&M. Evelien de Bakker.

zeer veel gelukkige mensen in de app van M&M. Vind ik leuk. Die kan je vinden via de app van VRT Max trouwens. Met Stromae, Too Slim M. En natuurlijk uit de teens zijn er heel veel songs gevloeid waar je veel kracht uit kan halen. Never say never, Justin Bieber.

0: Let's roar.
1: En je weet het, ik kan echt nog blijven doorgaan. Maar misschien eentje dat echt wel een zeer goede baseline is in het leven. Die is afkomstig van Kelly Clarkson. En die mag je ook wel boven je bed hangen. Want what doesn't kill you makes you stronger. Hier in 10 tot 10. M&M Trope.

Dat is Swedish House Mafia min Steve Angelo. Dan krijg je nog Axel Ingrosso met More Than You Know hier in 10 tot 10. Sophie, zeer tevreden via de VRT Max app stuurt ze. Want dit zijn echt de best songs ever. Ja, absoluut. Goed de baseline meegenomen. Al zit hier nu Carly Rae Jepsen.

veel hartjes door Jasper doorgestuurd in de app van VRT Max voor deze All City. Carly Rae Jepsen met Good Time. En dat krijg je natuurlijk hier in 10 tot 10. Het beste van het beste uit de teens. Maar straks het beste van het beste van songs van dit moment. Met jouw M&M 50.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
9: Hele goedemorgen, het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Krijg je van Toon Janssens.
11: Onthaalouders kunnen een extra premie krijgen. Vanaf midden september kunnen ze een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fel gedaald, zegt ze.
12: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind.
11: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in grotere steden is het probleem groot, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
13: We zien vanzelfsprekend in grootstedelijke contexten, we denken daarbij vooral aan Antwerpen, Gent, maar ook nog andere centrumsteden, dat die wachtlijsten daar nog veel meer voorkomen dan pakweg wat meer op het platteland. Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken en anderzijds aan een gebrek aan speelruimte.
11: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval. De aanval komt net op het moment dat Oekraïne zijn militairen heeft bevolen de gevechten tijdelijk te stoppen tot dinsdag. De Oekraïnse president Zelensky zei ook dat er geen luchtaanvallen op Rusland zullen worden uitgevoerd, omdat Amerikaanse onderhandelaars zowel naar Rusland als naar Oekraïne reizen om de gesprekken weer op te starten die een einde moeten maken aan de oorlog. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden dan. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we tot 28 graden.
14: Ga van...
15: kijkfile.
14: Naar...
15: Zerke kijkers, hè.
14: Met de trein.
15: M&M.
16: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
15: Charlotte Siebe.
9: Ja hoor, het is september. Dat betekent een klein beetje een nieuwe start. Dus ook een nieuwe M&M 50. En vorige week klonk die nog zo.
15: 3.
9: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb stond toen op 3.

Als je deze hoort, dan ben je misschien nog aan het nagenieten van Pukkelpop. Was ongelooflijk daar, blijkbaar, hè? Somber op Berchter, wou ik al zeggen. Op Pukkelpop. M&M 50. Ja, M&M 50, dat is wakker worden met dikke vette knallers. Jouw 49 is Save Me Tonight van Jennifer Lopez.

Een hele goede morgen. Het is hier toch altijd een klein beetje een feestje hè, bij de M&M 50. M&M 50. Zakt 3 plaatsen, komt zo op 47. En als hij zo verder doet, dan ligt hij er binnen 2 weken dus uit. Teddy Swims met Breakup in Reverse.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Elke dag uren tijd verliezen?
5: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
4: Of uren tijd winnen?
5: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
4: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
6: M&M 50.

0: die horen je nooit meer terug.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M 50.
0: Ja, er is plaatsgemaakt voor Judith. Haar nieuwste komt om 43 binnen. Judith, not sign up for this.

Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tielt-Wingen. Daar is door werken 1 rijstrook dicht. Verderop richting Nederland is het even voor de afrit in Houthalen uitkijken voor een obstakel. Er ligt daar een houten plaat op de weg. En dan op de E40 naar Frankrijk moet je opletten voor files op de afrit in Adinkerke.

0: omdat de temperaturen hier toch nog hoog gaan. Allee, het wordt 28 graden. Morgen, denk ik, of overmorgen, vind ik dit liedje daar nog zo hard bij passen. Het was Sola van Henri Pievert. Maar misschien zeg jij van, kijk Charlotte, ik ben helemaal al klaar voor die herfstvibes en ik wil dat dat gewoon nu in die M&M 50 komt. Dat kan, dat je dat denkt. En dan moet jij gewoon naar WRT Max, dan moet je naar die M&M-pagina daar, dan moet je daar gewoon keihard stemmen voor jou. Top 3 in de M&M 50. En dan elke zaterdag tussen 10 en 1 uur komen wij hier gezellig samen. Gaan we van 50 naar 1 aftellen naar jouw favoriete song van het moment. Wat zeg je daarvan? Wel, weet je wat een nog beter idee is? Doe dat gewoon lekker nu.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer.
14: Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
17: M&M 50.
18: 40.

0: Because of You. Topzongetje.
1: M&M 50.
0: Deze is er 8 gezakt. Ik kan dat niet begrijpen. Staat op 39 nu. Het is de fantastische Judith met I'd Love to Be in Love. Een hele, hele goede morgen.

0: Forever Young.
1: Just remember, we're forever young.
0: Van DJ-licious en Milo natuurlijk. Ja, misschien ben jij een vaste luisteraar van de M&M 50 en dan weet je eigenlijk al wat ik nu aan jou ga vragen. Je dacht misschien, waar blijft het? Wel, hier is het. Wat ga jij doen vandaag? Ik vraag het jou iedere week om mezelf inspiratie te geven. Ga je joggen? Ga je werken? Ga je het gras afdoen? I don't know. Laat het me weten in de app van M&M.
2: M&M 50.

0: Ja, je hoort het. Enkel de tophits. Zometeen in de M&M 50 na 11 uur.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
5: Lidl, dat kan tellen.
0: Hele goedemorgen, het is 11 uur.
6: 14 nieuws.
0: Krijg je van Toon Janssens.
7: Er is een dode gevallen bij een zware woningbrand. In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen aan de woning, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
8: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kinderen buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
7: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
9: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in, dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
7: In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsey Clancy beëindigd zonder een oordeel van de jury. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar niet alle juryleden waren het dus met elkaar eens, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
10: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsey Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten.
7: En als dat niet lukt, komt er waarschijnlijk een nieuw proces met een nieuwe jury. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken en temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden. Maandag halen we tot 28 graden.
11: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
6: M&M.
12: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
6: M&M 50. Charlotte Siebe.
0: Ja hoor, we gaan door met jouw favorietjes. We zitten aan 34 en dat is Antoon met De Enige. Een hele goede morgen.

0: Antoon, met de enige, wat een knaller is dat toch op jouw zaterdagochtend, manneke.
1: M&M 50.
0: Another Drink van Marshmallow en Kelsea Ballerini zakte 8 plaatsen. Komt zo op 33.

0: Laura Tesoro met Plastic Paradise staat op 32.
1: M&M 50.
0: Ik vroeg je wat jij gaat doen vandaag. En Sophie Verhooyen die stuurt... Ik ga met mijn 4-jarig dochtertje op Quality Time Weekend. Klinkt keileuk. Ze gaan naar Mechelen en een dagje Plankendaal. Klinkt fantastisch. Heel veel plezier, Sophie.

0: Nog heel veel leuke berichtjes in de app van VRT Max. Zo stuurt Bianca bijvoorbeeld straks even kijken in de fietsbib of ze een geschikte fiets voor mijn dochter hebben. Superleuk, ben benieuwd. En Ayman die stuurt Nina, Bart en ik. Wij gaan nu aan onze laatste wc-shift van Krammerok beginnen tot 9 uur en daarna feesten. WC-shift, wat houdt dat precies in? Moet jij dan zo hoe noemt dat alweer, dixies en zo daar schoonmaken? Moet jij het wc-papier bijvullen? Wat houdt dat precies in, die WC-shift, Ayman? Ik ben super, super benieuwd. En ik hoop dat het een beetje meevalt van viezigheid en dat je daarna gewoon keihard kan feesten op Krammerok. Alleszins, mega veel plezier daar.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ben jij een ochtendmens
4: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf?
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer?
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor
3: de meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je, want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: M&M
7: 50.

0: nog een berichtje gekregen in de app van VRT Max door Ayman met wat verduidelijkingen. Hij moet dus inderdaad daar op Krammerok de wc's kuisen, wc-papier vervangen en remsporen kuisen. En hij zegt, wel leuke jobs. Wij hebben een ander idee van leuk, Ayman.
1: M&M 50.
0: Live It All van Lost Frequencies is jouw 27...

sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar is door werken één rijstrook dicht. En op de binnenring rond Brussel wat vertragen van Groot Bijgaarde tot Jette. Daar verspert een defect voertuig de rechterrijstrook. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst.

0: is de sterkste stijger in de M&M 50.
1: Het is een beetje de Nederlandse Pommelien Thijs. Ze heeft net haar tweede album uit, Superstar. En het is de sterkste stijger. Het stijgt 18 plaatsen met Bare Minimum. Roxy Dekker.

0: Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: M&M
0: 50.

Bruno Mars met On My Soul staat op 23. M&M 50. Ondertussen een vaste waarde in de M&M 50. Sienna Spiro, hier met Great Expectation, is heel wat gestegen deze week. Ja, komt ze op 22.

Ja, toch een dikke, vette hype. Die country krijg je niet weg. Just when I thought I fall in love with Choosing Texas van Ella Langley.

0: jouw nummer 20 in de M&M 50. Ja, en die zotte Freya Sky, ze is 16. Ze is mega, mega jong. Schrijft een supermooi en redelijk zwaar nummer eigenlijk. Silent Treatment. En dat doet het al superlang keigoed. Is nu ook weer 3 plaatsen gestegen in de M&M 50. En komt daarmee op jouw nummertje 19. Ja, ontzettend goed. En hier komt die dan, Freya Sky.
1: M&M 50.
2: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe, M&M.

0: Je hoort het, Cat's Eye met Animal, Bam Bam, Jamaican Bam Bam. Allemaal de beste hits zometeen.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijk BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, en Lidl, op u ga ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
13: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
12: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
13: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
12: Oh, maar kijk eens aan.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
15: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
14: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
15: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
14: Huh?
15: Yep, gaat heel lang mee.
1: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
16: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
20: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
21: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
20: En heb je de stekker ingestoken?
21: Nu werkt het. Merci.
20: Graag gedaan.
19: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
0: Hele goede middag, het is 12 uur. Krijg je van Toon Janssens.
22: Een slachtoffer van phishing sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing. Digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt Nina Verhagen.
23: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net om dat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
22: In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. De natuurbrand die sinds gisterenmiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweermensen aan de slag en er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. De Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt Joanny de Rijke, die deze week nog in Oekraïne was.
2: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
22: En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermiste levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp wel gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui en dan halen we 28 graden.
3: M&M.
4: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Charlotte Siebe.
0: Ja, mannetjes, het laatste uur van de M&M 50. Recht naar jouw top 3. Alleen knallers, zoals jouw 17. Sienna Spiro met Material Lover.
3: Nummer 17.

zo goed. Shanna Spiro en Material Lover. M&M 50. Ja, leuke reactie in de app van VRT Max. Rudy die zegt, hey, toffe muziek. Ik ben aan het schilderen. Veel plezier daarmee, Rudy. Deze die is trouwens ook 4 plaatsen gestegen. Komt zo op 16. Tempest City en Self-Aware.

0: Wel een feestje met Jamaican Bam Bam. M&M 50. Ja, en ik heb van horen zeggen dat Meteor nog altijd op zoek is naar die nooduitgang. Want nog altijd hier in de M&M 50, op 13.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte. Data.
14: Echt, een heel jaar.
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: M&M.
16: M&M 50.
15: 12.

Ik denk dat we na deze knaller wel klaar zijn voor de top 10. Maar voor ik die erbij haal, gaan we eerst nog even kijken hoe het vorige week alweer zat. 3. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb stond toen op 3.

de E313 van Antwerpen naar Hasselt vertraag je bij Te Senderlo door een ongeval. Dan op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar is door werken één rijstrook dicht. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere files.

favoriete bedweterke. Teddy Swims met Mr. Know-it-all staat op 5. M&M 50. Op 6. Wat zeg ik nou? Die staat gewoon op 6, joh. Maar het is de moment, hè, mannetjes. We komen echt dichter en dichterbij. Je voelt dat ook, hè. Die top 3 die komt eraan van jouw M&M 50. Jij stemt daarvoor. Dat doe jij op VRT Max op jouw top 3. En elke zaterdag tellen wij er dan gezellig samen. Het is bijna zover. Laat het weten in de app van VRT Max wie van jou op 1 mag staan. Ik ben benieuwd. Gaat het terug Aaron Blommaert zijn of wordt het eens iemand anders?

Ja, je hoorde het direct al, hè. Kingdom of Fear staat niet meer in de top 3. Dat betekent dat er geschoven is, jawel. Want het is zover, we zitten aan die top 3. Wie zou daar die derde plaats innemen? Ik ben benieuwd. Van alle liedjes, somber zeggen mensen, toch nog Aaron. M&M 50. En het is deze. Die Die, van 2 naar 3. Shakira en Burna.

0: Ja, het is zover. Die nieuwe nummer 1. Wie zou dat zijn? Ja, het is eentje van Pukkelpop, hoor. Je kent hem.
1: MNM. Dit is jouw nieuwe nummer 1 in de MNM 50.
0: Ja, My Body Isn't Ready van Somber. Komt op 16 mei naar de Apelsdoom in 2027. Veel plezier met Alexandra Gazzina zometeen. En tot

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk.
8: Van

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
1: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van

0: Goedemiddag, het is 1 uur 14 nieuws met Toon Janssens.
1: Een phishingslachtoffer sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus. Dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk, dat vertelt Nina Verhagen.
2: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
1: In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Een groep van een honderdtal gemaskerde mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw twee vermiste levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodental van de ramp gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de tussenkomst, of de komst liever, van de Antwerp-fans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
3: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat wij toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
1: Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken. Hier en daar kans op een lokale bui en dan tot 28 graden.
4: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
0: Alexandra. Het weekend smaakt nog beter met de juiste soundtrack. Dua Lipa fixt jouw energie nu met Training Season.

toch nog een beetje zomer dankzij Mr. Props met Waves in de Robin Schulz remix. Dat is zo nostalgisch. Zomer van 2014 in volle glorie. Welkom in jouw zaterdagnamiddag. Het is weekend. En weekend, dat betekent leuke dingen doen. Bekomen van de eerste schoolweek misschien, als dat voor jou van toepassing is. Of je nu naar school bent gegaan of kinderen hebt die naar school gaan. Het kan intens zijn. Terug back to school in september. Dus pak deze dag vast om nog het maximum uit de zomer te halen voor hij gedaan is. Misschien heb jij nog verlof of misschien studeer je nog en heb je nog een paar weken vakantie. Dat kan allemaal. Misschien ben je aan het wakker worden na een dagje krammerrok gisteravond. Misschien ga je vandaag, wat het ook is, wat jouw wilde of chille plannen nu zijn voor het weekend en voor vandaag. Goeie muziek is er sowieso. Met nu een nieuw nummer. Een singer-songwriter die in 2017 derde is geworden bij The Voice UK. Dat is Jamie Miller. Je hoort hem nu met Baby Doll. Viral gegaan op TikTok. Hoe kan het ook anders in deze era? Dit is Baby Doll.

0: Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

Vanavond gaat deze worden meegebruld tijdens Krammerok. Heel steken en omstreken aan het gehoord hebben met Pommen in Thijs live daar op dat podium. Hoe zit het met jou? Welke gekke plannen heb jij nog voor deze zaterdag? Een festivaletje? Gewoon jouw zetel, iets lekker koken, een weekendje plannen met vrienden, vriendinnen. Let me know in de app van M&M. Ik wil heel graag kunnen meegenieten van jouw zaterdag.

Justin Bieber heeft een bos verse bloemetjes meegebracht voor jou. Dat is voor zometeen. De files naar Antwerpen staan op de E313. Daar is het 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je een kwartier in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar is door werken één rijstrook dicht. En op andere plaatsen zijn er kleinere files.

Allee, zeg merci aan Justin Bieber voor de bloemetjes. Daisies. M&M. Johan Krijnen uit Wistwezel heeft nog een zeer rustgevend plan voor vanavond, neem ik aan. Hij stuurt, we gaan nachtvissen. Oké, ik ken de vissen, ik wist niet dat dat ook 's nachts kon gebeuren. Maar het lijkt mij inderdaad echt ontzettend rustgevend met het gechirp van de krekeltjes van de late zomer in de nacht met de sterren boven jou om lekker gezellig te zitten vissen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar wie weet heb jij mij nu misschien wel geïnspireerd, Johan. Nicky Janssens, 28 jaar uit Antwerpen, stuurt, vandaag ga ik verder Barcelona verkennen en gisteren zat ik nog in Sitges. Dat is blijkbaar een gemeente. Een beetje ten zuiden van Barcelona. Kende ik nog niet. Maar bij deze is mijn geografische kennis ook weer wat aangescherpt. Veel plezier daar. Wat jouw plannen nog zijn, doe je sowieso met goede muziek. En nu met Carol G en Bruno Mars. Carol G, dat is die van Si Antes Te Hubiera Conocido. Die heeft gewoon Bruno Mars gestrikt voor een samenwerking. Deze song is stil geworden. M&M.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Check. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die wakker wordt met zachte bellets.
7: Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
7: Zelfs in die
8: monsterfile van 300 kilometer.
7: Voor elke mood
9: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op Carrefour.be. Carrefour.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: M&M.

Berre is on a roll. Hij gaat binnenkort op tour in Europa en hij maakte onlangs ook bekend dat er een show bij komt in Brussel. Toen zijn 3 shows in België compleet uitverkocht waren, heeft hij er nog een kers op de taart bij gedaan. En hij gaat op 4 oktober in de namiddag een extra concert spelen in de Botaniek in Brussel. Als jij niet zo lang kan wachten, dan heb je nog een kans vandaag. Want vanavond zingt hij ook in Sint-Niklaas. Dat heb ik net gezien op zijn story. Hij heeft daar reclame voor gemaakt. Today, see you there met een hartje. Dus veel kans om Berre live te zien binnenkort.

0: Sabrina Carpenter met Man Child. Dat gitaartje en die vrolijke beat komen als een godsgeschenk voor luisteraar Amanda Verhagen, 29 jaar. Dat laat ze weten in de app van VRT Max. Amanda stuurt dus zaterdag allemaal goed en wel. Maar nu dat de hobby's terug bezig zijn voor mijn kinderen, heb ik niks meer aan deze zaterdag. Ik ben precies een taxiservice geworden. Ze laat weten, ja, voetbal, dansles, zwemmen enzovoort enzoverder. Het stopt precies nooit. Ja, ook dat hoort erbij. Allee, ja, ik heb toch geen kinderen, dus ik kan er nog niet over meespreken. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat intens is. Al die kinderen voeren naar al die hobby's. Maar dat hoort erbij, hè, bij de back-to-school vibe. We zijn ondertussen 5 september. Het is al 5 dagen geleden dat die fameuze 1 september is gepasseerd. Ik zou zeggen, veel plezier daar op de baan. Ja, ik kan niet helpen voeren of zo, maar ik kan wel helpen met een goede vibe erin te houden en de moraal hoog te houden met goede muziek op M&M. Dat kan ik je sowieso beloven. Er komen nog heel veel goede nummers aan. Ik zie daar bijvoorbeeld een Adele blinken en Zara Larsson straks. Dus dat komt helemaal in orde. Veel plezier daar. Succes ermee.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
9: En na het eten erop.
10: C'est bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
0: Goedemiddag, het is 2 uur.
11: VRT Nieuws.
0: Tony Janssens.
12: Antwerp supporters zijn straks toch welkom in Luik. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van Antwerpfans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de supportersfederatie is daar blij mee.
13: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, van de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
12: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen dus hebben opgeheven. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen ook droog en vrij zonnig en met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we temperaturen tot 28 graden.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: M&M. Alexandra. Summer isn't over yet, dat is een motto om naar te leven. Het hele jaar door van deze sparkly, kleurrijke queen Zara Larsson.

Alesso en One Republic hebben al samengewerkt voor bijvoorbeeld de remix van If I Lose Myself Tonight in de teens. Super nostalgisch. En ze hebben die vibe nooit verloren. They still got it. Ze zijn nog eens samen in de studio gekropen. Deze keer voor iets nieuws. Alesso en One Republic, In Your Eyes.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Van medische kosten tot heel vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
5: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
13: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
14: Het is maar een 20 seconden spot.
12: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
13: Ja, heel sterk, hè.
15: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
16: M&M.

Miley Cyrus met Midnight Sky. Ik heb een fun fact bijgeleerd over Miley Cyrus onlangs. Miley Cyrus, ja, we kennen haar allemaal als Miley Cyrus. Maar ze is niet geboren als Miley Cyrus. Ze is geboren als Destiny Hope Cyrus. Dat is op zich al een heel mooie naam. Dus veel fans vragen zich af waarom heeft ze die naam in godsnaam veranderd naar Miley Cyrus. Wat ook een mooie naam is trouwens. Maar blijkbaar hebben haar ouders haar toen ze kind was genicknamed naar Smiley. Ze noemden haar altijd Smiley omdat ze altijd zo hard lachte. En dan werd dat natuurlijker geweest. Miley en uiteindelijk voelde Destiny Hope zo ver weg dat ze haar naam echt gewoon legaal heeft veranderd naar Miley Cyrus. Intussen is de achternaam ook al gedropt, want op Instagram heet ze nu gewoon Miley. Ze is zo iconic, een beetje zoals Zendaya, dat ze die laatste naam gewoon niet meer nodig heeft. Mensen kennen haar als Miley. En als Miley gaat ze ook haar 10e studioalbum uitbrengen, Bass Persuades, op 18 september. Dus dat is echt al heel snel. Binnenkort nieuwe muziek van Miley Cyrus. Eerst nog deze beat, deze bas, deze drum van Robin S. met Show Me Love.

0: dat je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de perfecte.
0: Hallo, ik ben Roxy Dekker en ik ben heel blij, want mijn

Damiano David met Born With A Broken Heart. Zometeen een trip down memory lane en ook een beetje naar de toekomst. Eerst nog dit. Files naar Antwerpen op de E313. 10 minuten vanaf Franst op de Antwerpse ringrichting Gent. Verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is één rijstrook dicht door een ongeval. Aansluitend ook een kwartier vertragen van voor wie vanuit de Jan de Vos-tunnel richting de Kennedy-tunnel wilt. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 20 minuten in de file van Aarschot tot Tielt-Wingen. Daar is door werken één rijstrook dicht en op andere plaatsen zijn er kleinere files.

0: Busted met Year 3000. Het weer is best wel nog zomers dit weekend. Ik ben aangenaam verrast, want volgende week gaat het nog regenen enzovoort enzovoort. Dus pak het ervan. En met Henri PFR en deze zomerse zonnige Sola gaat dat keigoed lukken.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Meer tijd voor jezelf nodig?
2: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
2: Even helemaal niks.
1: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
3: Torfs! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Oh,
4: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
4: Lidl, dat kan tellen.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laag. En meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Medi-market.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius. Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

weekendtaakjes lukken het beste met een goede podcast in de oren. En Judith is de gast van 22 minuten stomme vragen deze week op VRT Max. Daarin geeft ze onder andere toe dat ze vroeger een paardenmeisje was. Dit en nog veel meer ga je bijleren in de aflevering.

De hele zomer hebben we Die Die gehoord. Overal de soundtrack van het WK voetbal. En met Shakira en Burna Boy. En wel, ik heb bij deze ook ontdekt dat Burna Boy ook meewerkt aan deze song van Coldplay uit 2024. We Pray.

0: alles wat je nog moet en wilt doen vandaag op zaterdag in jouw weekend. Van Coldplay, Burna Boy met We Pray. Zo meteen meer.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is gelukt. Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Elke dag uren tijd verliezen?
8: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
7: Of uren tijd winnen?
8: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
7: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Ikea-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van Ikea.
14: Ikea.
13: Voorwaarden op ikea.be.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Rijd van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Nog voor je kan denken...
21: Pas op voor die een borduur!
20: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
22: Nee, schat, het is meun.
20: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
21: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
20: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
23: En mijn broer zijn scheve tanden.
20: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
24: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
25: Zottekes? Wacko.
24: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
26: VRT Nieuws.
0: Tony Janssens.
27: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt-het-vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. En intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
1: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
2: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
3: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis buiten mij.
4: En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven. Speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
27: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig is. Zou blijken. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. Amerikaans president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en wat opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en wat hoge wolken tot 24 graden dan. En maandag zon, wolken, hier en daar een lokale bui en dan tot 28 graden.
0: M&M. Alex Warren is toch een grote romanticus. Pak jouw wederhelft maar eens vast tijdens deze Carry You Home.

0: secret I try to hide, but I can't have you.
1: James Arthur and Anne-Marie.
0: We're bound to break in my hands. I tie.
1: Let's rewrite the stars. Ik zie in de app van VRT Max dat er ook wel hard gewerkt wordt. Ondanks dat het zaterdag is. En je zou denken, ja, zaterdag, zondag, weekend, lekker niks doen. Maar ja, we weten allemaal dat dat nooit echt de werkelijke realiteit is. Mil Jacobs zit bijvoorbeeld met weekendshift in het woonzorgcentrum. Laat hij weten in de app van VRT Max. Kijk goed bezig daar. Julie, 25 jaar uit Borsbeek, is bezig aan een bergstrijk. Ik vraag mij af, is het bij jou ook zo een werk-slash-klusjes-vibe vandaag? Waar ben jij hard mee bezig dit weekend? Is dat ook een weekendshift? Of ben je bezig met een of ander taakje dat je al de hele zomer aan het uitstellen bent? Pakt, weet ik veel, het gras maaien of die ene koffer uitpakken? Het doet mij eraan denken dat er echt nog een grote koffer op mij thuis ligt te wachten die al 2 weken niet uitgepakt is. Bon, voilà. Dus no shame. Laat het weten in de app van M&M met wat voor werk of wat voor klusjes jij vandaag bezig bent. In de app van VRT Max liever. En dan kunnen we elkaar allemaal samen motiveren om dat goed af te werken vandaag.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

Floris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.

Crisscross Amsterdam met My Oh My. Er wordt druk gedweild, zie ik in de app van M&M. Er wordt ook druk gekookt door vele mensen. Onder andere Hans Roelens uit Stekenen. Die stuurt, ik ben spaghetti saus aan het maken voor in de deepfries. De groentjes zijn gesneden. Het ziet er nu al ontzettend lekker uit. Dus smakelijk en succes met het koken.

Tom de Noël is bezig aan de voorbereidingen voor de jaarmarkt in Broegem. Volgende week laat hij weten in de app van VRT Max. Steven van den Broek en het Kortrijk heeft gestuurd. Ik ben de moestuin aan het binnenhalen. En ik dacht, hè, wat betekent dat in godsnaam, de moestuin binnenhalen? En ik zag de foto en toen snapte ik het uiteraard. Want Steven is alle lekkere dingetjes die groeien in zijn moestuin nu lekker aan het prepareren om in een gerecht te draaien waarschijnlijk. Smakelijk daar.

0: Meteor. Samen met Luna. En Stuk.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
0: rustig gaan werken.
1: Met de trein.
0: Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 3 kwartier in de file van Holsbeek tot Tieltwingen. Daar wordt gewerkt, maar er staat ook een defect voertuig in die werfzone. Op de Kleine Ring richting Zuid in Brussel een 30 minuten vertraging van Koekelberg tot de Troontunnel. Dat komt door een defecte auto en op andere plaatsen zijn er maar kleinere files. M&M.
3: Alexandra Katsina. Make life sing. Make life sing.

Met Take Me Back. We weten het allemaal, Brahim is een fenomeen in ons land. Helaas, sniftraantje, onze ex-collega bij M&M hier, Brahim. Maar ik heb ontdekt dat Turn the Music Up dus ook blijkbaar een grote hit was in Marokko en niet alleen in België. Vind ik nu eens een tof fun fact. Dit is een Brahim, Turn the Music Up.

0: deeltip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

Maxim met Leef voor jou. Zometeen gaan er herinneringen terugkomen over jouw playlist die op jouw iPod stond, waarschijnlijk op 2013. Zometeen eerst nog een nieuw nummer van Temper City, Self-Aware.

Stateless. Met New Religion. Olivia Rodrigo die mag zich na deze zomer officieel festivalorganisator noemen, want vorige week vond haar eigen festival plaats in Amerika. Daisy Chain Fields Festival. Het was met enkel vrouwen op de line-up. En een ferme pot winst. Namelijk $20 miljoen. En dat ging volledig naar goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van meisjes en vrouwen.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Krevel.
8: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een cv-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition cv-reiskoffer. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: 14 nieuws.
1: Tony Janssens.
3: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens gevuld met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. De vrijwilligers willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïnse als Russische burgers lijden onder deze oorlog, zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
4: Alle 2 bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. Hè? En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
3: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen de vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als "De aardappel is ook een vreemdeling". Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. In de buurt van het Iraanse eiland Khark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog en stapelwolken. Steeds meer opklaringen wel. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden dan. Maandag zon, wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan tot 28 graden.
2: M&M.
1: Als je zin hebt om eens te vloeken, om welke reden dan ook. Het kan zo meteen met Lily Allen. Eerst Oscar and the Wolf.

deze Fuck You van Lily Allen uit volle borst meebrullen. Voilà, hopelijk is het er allemaal uit. Whatever dat er ook uit moest komen. En nu, back to genieten van het weekend. Dat doen we vanaf dit M&M-seizoen samen. Straks met ook letterlijk The Weeknd op je radio. Eerst Topic en Becky G met een van de schijven van de zomer. Sorry, papi.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodpack.be.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Oké, kom. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

Sienna Spyro, het Material Lover. Ik heb gisteren iets gedaan dat al de hele zomer op mijn bucketlist stond. Ik ben namelijk in de cinema gaan kijken naar de nieuwe film van Spider-Man. Ik moest er nu aan denken, omdat de script hier klaar staat voor jou met superheroes. Ja, Spider-Man is uiteraard een superhero, toch?

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Liene Verhulst is naar huis aan het rijden na haar verlof. Met haar vriend auto vol, laat ze weten in de app van VRT Max. En dan denk ik dat Coming Home een zeer toepasselijk soundtrack is. Fijne roadtrip daar, dit is Shepherd.

Shepherd met Coming Home. Op de E17 naar Antwerpen moet je op de zijrijweg in Sint-Niklaas opletten voor vertraging op de afrit naar de N16 richting Temsum. Daar is de brandweer momenteel een voertuig aan het blussen. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Grimbergen tot Jette. Daar is de weg dus vrijgemaakt. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Hou in die omgeving straks ook rekening met extra drukte door de Memorial van Damme. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Daar wordt gewerkt. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst. Op andere plaatsen zijn er kleinere files.

Lady Gaga met Abracadabra. Abracadabra is weer iets zot van plan. En nee, het is niet die lening met die frieten en zo van La Patat. Dat is nog een heel ander verhaal. Nee, het is iets sportief en het is iets dat er vandaag aankomt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog Gel met Moving to the Sun op

0: Telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: Want we gaan weer terug naar

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: M&M. Make life sing.

met Animal. Het is vandaag de tweede dag van de Memorial van Damme, een iconische atletiekwedstrijd in Brussel, vernoemd naar de overleden Belgische topatleet Ivo van Damme. Het is al een bewogen editie geweest, met een kleine tegenslag, want Momo Duplantis die moest stoppen. Dat is de postdocspringer met zijn bruine krullen die altijd maar nieuwe wereldrecords springt. Elke keer doet hij er nog een centimeter bij, of een halve, of weet ik veel wat. Maar het lukt hem toch maar elke keer. Hij voelde zich niet top, jammer genoeg. Hij had wat pijntjes, wou het niet riskeren om geblesseerd te geraken, dus hij moest stoppen. Voor de rest is er al wel echt heel veel mooie atletiek geweest. En ook als jij niets hebt met atletiek, dan is er vanavond om 19:30 toch iets dat op de planning staat dat jij echt niet gaat willen missen. Want Average Rob, die is weer van alles van plan. Average Rob en Arno de Kid, die organiseren weer een turbo sprint 2.0 deze keer. Vorig jaar hebben ze 100 meter gesprint en nu organiseert Average Rob het WK Mixed Relay voor Creators.

30, 19 uur 30 kan je dit allemaal live aanschouwen op jouw tv op Sporza. Ik ben alvast zeer benieuwd. Make life sing. M&M.

Ah, daar word je vrolijk van. M&M. Chloe Hion uit Kortenberg stuurt in de app van VRT Max. Het is mijn vriendin, haar verjaardag. Ze is op vakantie en ik kan dus niet echt op deze manier iets zeggen, maar ze luistert wel altijd naar M&M en ik wil haar verrassen. Zou dat lukken? Wel, absoluut. Ik denk dat we nu al bezig zijn. Het is een zeer, zeer, zeer gelukkige verjaardag. Aan de vriendin in kwestie, haar naam staat nu niet bij in het bericht. Dat is jammer, maar dat is niet zo erg. De gelukkige verjaardag is doorgegeven en we gaan afvieren. Hè. En wat mag er absoluut niet ontbreken om iets te vieren? Dat is vuurwerk. Cammy fixt het vuurwerk bij deze.

0: 25.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
5: Nog een keer, nog een keer.
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor uw ticket via sportza.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes? Wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15.6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
15: Renault. Lotto is op zoek naar voeten.
16: Voeten?
15: Die graag op grote voet leven.
16: Graag.
17: Maar niet naast je schoenen open, hè?
15: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
16: En na het eten, Rob.
18: Simon.
15: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
19: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

0: Goedemiddag, het is 5:00. 14 nieuws. Met Tony Janssens.
1: Er komt een tijdelijk staakt het vuren in Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn op dit moment in Moskou om er met Poetin te praten over een plan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden de 2 Amerikanen doorreizen naar Oekraïne. En dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio, die ter plaatse is.
2: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die 2 Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
1: Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
3: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
4: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
5: Rolstoelen, fietsen,
6: medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis buiten mij.
7: En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven. Speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè.
1: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als de aardappel is ook een vreemdeling. Morgen vindt in Sachsen-Anhalt een deelstaatverkiezing plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt een grote kans om die te winnen. En in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. Sport in het voetbal speelt Charleroi tegen Union. Charleroi is op dit moment de verrassende leider in het klassement. En Union staat 4e. Hermien van Beveren, hoe doen ze het?
8: Ja, de match ontgoocheld voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné. Maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in 1 tijd maakte een Mbemba gelijk. En even later eenzelfde soort aanval, nu van op links met dit keer Vloeken als eindstation en 1-2. Maar Union telde voor deze match nog maar 1 tegengoal, maar de Brusselaars reageerden op hun beurt. Weer via Zorgan met een gekruist schot maakte de ex-Charleroi-speler er 2-2 van. Zowel Charleroi als Union verloren dit seizoen nog niet. Afwachten of er in de tweede helft nog een winnaar uit de bus komt.
1: Dankjewel, Hermien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan. M&M.
0: Alexandra. De zaterdagavond komt stilaan in zicht. En Another zet die in op een zeer positieve noot. We talk to you.

Because of You. Ik heb veel Mathieu Trijn gezien op de Instagram stories gisteren. Bazaar heeft Kramrock plat gespeeld gisteravond. Ilse Tekenen heeft het geweten. En deze werd ook extra luid meegezongen. Ooit komt er een dag van Bazaar.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

Lost Frequencies met Live It All. Lost Frequencies volop aan het toeren. Dat is het DJ-leven. Hè. Die toeren gewoon altijd. Zo bands of bepaalde andere artiesten die maken dan afgebakende tours. Maar ik heb het gevoel dat DJ's gewoon continu bezig zijn. Altijd maar nieuwe feestjes in andere landen. Vanavond draait hij bijvoorbeeld in Duitsland, heb ik gezien. Maar Lost Frequencies die heeft dan toch nog even tijd gevonden voor een gekke sidequest. Want hij heeft samen met nog drie andere mensen een visrestaurant in Brussel overgenomen. Le Toucan sur Mer in Elsene. Ik ken het niet, ik ben er nog nooit gaan eten. Maar wie weet komt daar misschien binnenkort verandering in. De opening, of ja, de nieuwe opening, want het oorspronkelijke restaurant is dan failliet gegaan. En de nieuwe opening met de nieuwe eigenaars zou plaatsvinden in januari 2027. Ik ben zeer benieuwd of Lost Frequencies er ook af en toe zelf te vinden gaat zijn. En ik ben ook vooral benieuwd naar de vis, hoe dat die gaat smaken. M&M.

0: Purple Disco Machine en The Magician met All My Life.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Op de E17 naar Antwerpen moet je op de Zijrijweg in Sint-Niklaas opletten voor vertragingen op de afrit naar de N16 richting Temse. Daar is de brandweer momenteel een voertuig aan het blussen. Verder op die N16 is er bij het eerste kruispunt in Temse ook hinder door een ongeval. Hou in de omgeving van de Heizel op de kleinere wegen rekening met extra drukte door de Memorial van Damme. Ook op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Daar wordt gewerkt. En door een sportwedstrijd is in Hofstaar de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst. Op andere plaatsen zijn er kleinere files.
2: Hi.
3: M&M. Alexandra Gazzina.

met Strangers. Straks neemt Stella Lefty je mee op een tripje richting Boston. Eerst gaat Dean Lewis misschien wel een traantje toveren in jouw ooghoek. Het zou zomaar eens kunnen met

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
0: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
0: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt. Info op Telenet.

En, dat is al de feestsfeer die luisteraar Jenny van den Hoek nodig heeft. Want ik lees in de app van VRT Max dat het einde van de herexamens aan het vieren is. Het zal al zijn. Ik hoop dat die bij jou ook al gedaan zijn. Ja, ik denk het wel. 5 september. Je viert verder.

Carson. De zaterdagavond heeft nog zoveel te bieden. Zometeen hoor je de M&M 50 replay. Dus als je de M&M 50 met Charlotte Sieven hebt gemist deze voormiddag, dan krijg je zometeen een herkansing. Dan, daarna om 9 uur, de DJ Magic, die de schijfjes heeft gefixt. Om 10 uur, Tomorrowland One World Radio. En om 11 uur, M&M Party Hits. Dus er zal nog wel wat afgefeest worden vanavond. Veel plezier ermee!

0: programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje.
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
7: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Het is 6:00. Goedenavond.
12: 14 nieuws.
11: Tony Janssens.
13: Er komt een tijdelijke gevechtspauze in Kiev. Dat heeft de Russische president Poetin aangekondigd. Vanaf middernacht mag het Russische leger 3 dagen lang geen aanvallen meer uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die aankondiging naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner, die op dit moment in Moskou zijn. Zij komen er praten over een plan om de oorlog te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
14: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
13: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen en daar zijn de betogers niet blij mee, zegt Jeroen Rijgaard die ter plaatse is.
15: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt, met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook de Holibi-beweging.
16: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
15: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch. En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
13: En ook in Duitsland, in het oosten van het land, zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitscabines. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48 die bekend staat als klimaatextremist wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En sport: in het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Beveren, het was een echte topwedstrijd.
17: Ja, toch wel. Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Koné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Pfluke nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde passeerde Union met net voorrust de gelijkmaker van Zorkan. Meteen na de pauze Van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk trapte nog op de lat. Maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3. En Havenaar kopte nog op de eigen lat. Maar het bleef dus 2-3. En inderdaad, Union is zo de nieuwe leider.
13: Dankjewel, Hermien. En in het wielrennen heeft de Duitser Marco Brenner de 14e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Bij de favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. Het weer vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minima van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
1: M&M.
12: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
18: Replay. Ja hoor, dat zijn ze dan, jouw 50 favoriete hits en nu zonder onderbreking. Maar eerst nog eens terug naar vorige week.
1: M&M 50.
12: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M 50. De beste hits door jou gekozen. 47.

0: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Replay. 40.

0: gehoord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen volledig op VRT Max.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
10: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
11: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
10: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
12: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
13: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
12: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
14: Nee, ik versteer het niet.
12: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
10: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union middenvelder Camille van de Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
15: Het was een hele mooie om als eerste.
16: Ja,
15: toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee.
10: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3 uur. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
18: Replay. Hey, heb jij al gestemd voor de M&M 50? Zo niet, ga dan vliegensvlug naar VRT Max. Een heel erg goede avond.

0: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korten. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
1: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
0: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Pfluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
2: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2-1 de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
0: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
4: Replay. En het zijn ook echt de allerbeste hits, want jij hebt gekozen non-stop. En gaan we er gewoon lekker voor. Let's go!

0: 50. Weasley. 13.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een uur lang.
1: Alles geven met DJ Magic.
2: Negen uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Beks.
3: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
2: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
4: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties, is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde. In 19 seconden 62 honderdste in het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Afidiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong. En straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europese kampioenen Werro en Femke Broedersbol.
2: Dankjewel, Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaard en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom, uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
5: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. En ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de Standaard-doelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunt.
2: Ja, dankjewel Tom. In Sint-Truiden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Ga van
7: kijkvillen
6: naar
7: Zerke kijkers, hè?
6: Met de trein
7: M&M.
0: Is jouw zaterdagavond op M&M.
7: M&M Party Magic.
8: Mijn naam is Magic en tot 9 uur gooi ik al jouw favoriete party classics in de mix. Dit komt er nog allemaal aan. Calvin Harris en Sam Smith hoor je nog eens met Desire. Dit doet mij altijd denken aan de festivals. Martin Garrix met High on Life.

0: En ik vind het dan altijd ook wel gezellig om een beetje nieuwe muziek te spelen. En als dat dan toevallig nog eens nieuwe muziek is van vrienden van mij, dan heb ik één regel. Ze mogen namelijk die plaat zelf aankondigen. Luister maar mee naar deze twee.
1: Yo yo, wij zijn Lucas en Steve. En dit is onze nieuwe track, All I Know, bij Magic op M&M.
2: M&M Party.
3: Dit is Magic.

0: Maar deze versie is het wel. Dit is The Weeknd van Michael Gray.
1: Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
2: Met nog tot 10 uur Magic.

0: Laat me raden, je had daarnet niet gedacht dat Clarity van Zed zomaar zou veranderen in deze The Feeling remix van Andromedic en Lost Frequencies. Dat is eigenlijk zomaar van house naar drum and bass. En weet je wat, we gaan gewoon terug. Want in deze show kan en mag dat allemaal natuurlijk. Hier zijn er echt geen grenzen. En ben je benieuwd naar wat ik nog allemaal uit mijn hoed ga toveren? Blijf dan luisteren naar...
1: M&M Party.
2: Dit is Magic.

Maar het feest hier op M&M is zeker nog niet gedaan. Zometeen krijg je nog het beste van Tomorrowland. En ik moet zeggen, dat brengt je toch altijd wel een beetje terug naar die festivalzomer. Maar eerst gaan we nog eventjes door. En ik wil even een shout-out geven aan deze man. Sandersville heet hij. Hij komt uit Nederland en hij maakt echt bangelijke remixen.

0: 10 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter zo'n 2000 liter per minuut nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie FOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende week op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor FOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
1: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
0: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. En het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de tweede en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijn Stadion. Wat is de balans van deze tweede avond?
2: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de tweede avond mocht er dus zijn. Om de 5000 meter liep Balui uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broederspoel, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
0: Dankjewel Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen. De beste kans voor Nguyené. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal teruggaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Sommers. We wachten dus op doelpunten hier op Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
0: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
5: Het beste van Tomorrowland.
4: One World Radio op M&M.
6: Welcome to Tomorrowland, One World Radio.
7: One World Radio.
8: What's up, guys? We're the Chainsmokers.

0: Een uur lang.
1: De beste M&M Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.
2: Elf uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei de korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
3: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben hier niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
2: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
4: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
2: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
5: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren, dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
2: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. Tijdens een gesprek van zo'n 3 uur vanavond bespraken ze voorstellen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zondag hebben Witkov en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. Het is voor de eerste keer dat de twee naar Oekraïne zelf trekken. In Rusland waren ze daarentegen al verschillende keren. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
1: Wir möchten die Migration wieder neu ordnen. Wir möchten nämlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
0: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
3: 9-9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer. En Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
0: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: is 1 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WKG-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
0: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een goeie nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo hopen ze het vuur trager te doen uitbreiden. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Gisteravond heeft Iran dan opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. Sport. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt nu op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
1: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan hangen met maar 2 punten na een 0-4 nederlaag tegen Westerlo. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.